0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. 2 passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
3: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
2: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine 70 miljard euro aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
4: Zeg, Josephine, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
9: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
8: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je...

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
4: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
5: Oh, maar het dikke teeste leeg.
6: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
5: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
7: Ik zou toch liever een jeans dragen.
4: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
8: Allemaal zo romantisch.
4: Tot binnenkort in het EWT.
9: Let's go, bitches!
10: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha.
11: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
10: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
12: Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
13: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
12: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van de veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
14: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
14: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
14: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
19: Merci, Immobiep.
20: Aha. Minerva.
21: Antwerpen wordt wakker met Danny van Tichelen.
22: You slept all night, now it's morning time. That's the time to rise and shine.
23: Goedemorgen, Antwerpen.

Bon, laten we het proberen samen naar 10 uur te gaan met jouw handje in de wijnen en jouw ontbijttafel in mijn gedachten met rozijnenbrood, koffiekoeken, wat weet ik allemaal dat je daar hebt opstaan. En laat het u smaken. Het moet gezegd, luister, het moet gezegd dat we stilletjes aan richting juli gaan. En dat betekent dat onze donderdagavonden, en nu zeg ik het wel goed, donderdagavonden van 8 tot middernacht dichterbij komen. Onze disco swing, onze jive en onze popcornavonden in onze feesttent, die we jaarlijks doen in de zomer. Niet meer op woensdag, maar wel op donderdagavond. De tent gaat open om 7 uur en om 8 uur beginnen we eraan. En we hebben nog een paar dingen in petto die we eigenlijk nog niet echt kunnen verklappen. Maar dat je morgen gewoon moet blijven luisteren. Vroeg of laat, tegen die tijd, zullen we wel je de nodige info geven daarover. Wat ik al wel kan verklappen is dat er een volledige nieuwe vloer in ligt in onze feesttent. Een volledige nieuwe dansvloer. Je moet hem zeker vast komen uitproberen. Bon, laten we dan beginnen. Je weet het, de aftrap wordt gegeven door deze man. Altijd in mijn programma, meneer Jerry Veel. En What's Wrong With My World.

Ze werd geboren op 6 december 1944 in Vlaams-Brabant. Ja, het is de allereerste keer. En spijtig genoeg overleed ze op 31 januari 2018 op de leeftijd van 73 jaar in Mechelen-Dijzen, Rita de Neve. En het was voor haar alwaar de eerste keer, hè? 7:15, goedemorgen als je net afstemt. Het is Minerva waar je naar luistert. En ik heb voor u een hele, hele mooie om nog even zo uit te rekken, de prut uit je ogen te wrijven. En naar deze stem van Ballada Romantica te luisteren met deze Contigo. Welkom bij Minerva. MUZIEK

U weet, luisteraar, dat onze top 1000 zo stilletjes aan dichterbij sleept. En misschien is dit wel eentje waar u aan denkt. Ja, die zou wel thuis horen in onze top 1000. Deze Contigo van Ballade Romantica. Dus laat het niet aan je hart komen, hè. Ga eens naar onze website en maak eens je keuze voor onze top 1000. En misschien maak je er ook wel eens een dansbare plaat in. Dat kan ook wel, hè. We zijn natuurlijk aan het opschuiven. We zijn ondertussen 2026. En dit is meneer John Paul Young. Je kent hem nog van Love is in the Air en Standing in the Rain. Maar dit is ook een grote van hem geweest. Am Last

0: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Frans is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Drink Minerva Triple and support the radio.
5: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
6: Ik lieg nog op mijn aanbraak. Maar dan, hé. Die is er al uit.

Ik moet het eerlijk toegeven, ik heb van die man nog nooit gehoord, maar ik vind het wel mooi om het te draaien op een vrijdagochtend. Patricio Buame heet deze man en Amore Scusami.

0: Vooral die luisteraars die vragen ook hoe mee ons Marijke Elvis is. Wel, ik kan er nog niet veel over vertellen hoor, maar ze komt zeker vast terug hier aan onze telefoon zitten op vrijdag en op zondagochtend. You can say no to Acapulco. Dit was speciaal voor haar. Voor ons, Maria Elvis natuurlijk. Hè? En ik moet jou een beetje in stemming brengen voor het weekend dat in de lucht hangt. We gaan dat ook wel doen hè, met de King of Soft Soul, deze Betty White. Ja, yeah. Goedemorgen.
1: I know how to love you. I know how to do it to you. I know how to make you feel like you want to feel. But I can't lose with what I use.

al diegenen die houden van het Franse chanson. Daar is Claude Berzotti. Et je pense à vous, madame. We hebben wel eens een Vlaamse top 10 gehad, die we, of een Vlaamse top 30 die we hebben uitgezonden. Misschien moeten we dat ook eens doen met zo van die Franse muziek, hè? Stel je voor, zeg.

Je kent ondertussen al wel onze popcornadressoir. Die staat hier in onze studio's. En daar kwam deze dame uit. Deze Julia Rogers. Without your love. Hey, luister, aanstaande zondag is deze man jarig. En we gaan hem zondag wat meer uitgebreid in het zonnetje zetten. Maar ik stuur hem nu al een verjaardagskaartje. We hebben het over Tom Jones. Moet even opzoeken hoe oud hij precies wordt. Maar dat weet ik u straks wel te zeggen. Maar we weten hem in ieder geval eens horen met deze One Day Soon.

Sir Thomas John Woodward, beter bekend als Tom Jones, wordt aanstaande zondag 86 jaar, luisteren. Hij is geboren op 7 juni 1940 en we gaan hem zondag uiteindelijk een beetje meer in het zonnetje zetten. Hè? En je weet, als je Tom Jones zegt, dan is deze man niet ver uit de buurt. Hè? Engelbert Humperdinck.

Veel artiesten op zijn leeftijd zouden een klak al aan de haak hebben gehangen om nog op te treden. Maar deze man die kan het echt niet laten. 90 jaar wordt hij dit jaar en hij kan het niet laten. Hij verkeert in uitstekende gezondheid, staat hier op onze website. De Mark Uitenhoven heeft er zo'n heel mooi blokje van gemaakt. Je moet maar eens naar onze website gaan kijken. Dan vind je dat allemaal weer terug. Engelbert Sumpedink met Let's Kiss Tomorrow Goodbye. Kent u deze plaat nog, luisteraars?

Michael Newsmith en de First National Band en de Silvery Moon. Je kent het natuurlijk nog wel, hè? Dit wordt onze laatste vocale in deel 1. Kom op, jongens, zing het again.

0: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de vier huwelijken van bruidsmeisjes.
1: Ik al deze leeg.
2: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
3: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
0: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
1: Allemaal zo romantisch.
0: Tot binnenkort in het EWT.
1: Let's go, bitches!
5: Radio Minerva.
6: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
8: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van, ja, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
7: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalige onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast voor de Duitse kust. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee na een gigantische reddingsoperatie, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. In Washington in de VS wordt de naam van president Trump van de gevel van het Kennedy Center gehaald op bevel van de rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen, het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Hey, dag Kim. Zeg, verrozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
9: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
10: Al dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
9: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
9: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
11: Dag Robert, stoeren we niet?
12: Nee, kom binnen.
11: Onze kleine is roekbaar.
12: Hallo.
11: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè. Dat past niet meer.
12: Allee, maar dat past toch nog?
11: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
12: 1924 euro.
13: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, hier I come.
12: Geniet er maar van, jongen.
14: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Aha, Minerva.
18: Ja, jongen, als je het mij vraagt, dan kun je de dag niet beter beginnen dan met een Danny van Tichelen. En goeiemorgen, Antwerpen. Dat is een stukje radio waar je blauw van wordt.

0: Het moet leuk zijn als je kunt dromen in het goud. Dat doet hij, mijn allerbeste vriend, met zijn Sonny Door of the Dreams of Gold. Welkom in deel 2 van deze Goedemorgen Antwerpen.
1: Je mag lachen, je mag giechelen. Het is altijd plezant met Danny van Tichelen.

Een lekkere dansplaat op deze vrrijdagochtend, deze vrijdag 5 juni 2026. Marianne uit Duitsland en ich bin Vido. En ik trek nu onze porseleinenkast van onze radio op. Dit is Damita Joe. Luister eens naar deze. It's

Ja, soms is sorry zeggen niet genoeg, hè? It's too late to be sorry. Dat was dat met dat, Joe. Je hebt zo van die liedjes die in je leven blijven hangen en waarvan je denkt, dat is het liedje van mijn leven. Bobby Vinton heeft dat ook met My Melody of Love. Zing er maar eens mee, je kent het, hè? Echt wel.

Zie je wel dat je het kent? Ja, ja, ja. Deze Bobby Vinter met My Melody of Love. We gaan zoetjes aan naar 9:30 toe, luister. En ik heb het een beetje bewerkt, deze plaat. Je moet er maar eens even van genieten van deze. You'll never find another love like mine. Dit is Lou Rouse, Toen Voeten Uit.

Hij stopt niet hoor met dit te zeggen. You gonna miss my love. You'll never find another love like mine. Van Lou Rouse, een beetje bewerkt. En je weet, er staat nog heel wat te wachten vandaag hier bij ons, bij Radio Minerva. Bijvoorbeeld na 10 uur onze nostalgische klanken met onze Jan van Dam. Om 12 uur het plagebuffet met onze Mark Maxi, de grootste van ons in lengte. En dan om 2 uur de Tutti Frutti met Ronnie Wijs. En om 4 uur de hut van Put, uiteraard van Lou van Put. En om 18 uur Afternoon Delight met Mark Girard. En om 8 uur vanavond Het is van Datte met de Willem van Datte. Of nee, met de Willem van Vallen. En om 10 uur de hekkensluiter, de platenbazaar met Mark Girard. Dat is wat u vandaag nog te wachten staat bij Radio Minerva. En dan heb ik nu voor u, voordat we nog aan de reclame beginnen van 9:30, Kleine Jongen van André Hazes klaarstaan in het Spaans. Jawel, in het Spaans, luisteraar, want dit is een Julio Iglesias. Kleine Jongen in het Spaans.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al in je monofoorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Danny van Tichelen, waar heb ik die naam nog tegengekomen? Och ja, staat hij niet op de lijst van de beschermde monumenten?

0: Ja, we nemen geen nee voor een antwoord. Hè? Don't say no again. Dat was hier nog eens een keertje. Engelbert van Verdink.
1: Danny van Tichelen zorgt voor wat zon op de radio. Goedemorgen, Antwerpen.

De Cliff op je radio met The Minute You're Gone My Love. En je kent natuurlijk onze motto uit onze dressoirkast van de popcorn, Mr. Happiness.

0: kan het je niet genoeg blijven herhalen, luisteraars. Onze disco, swing, jive en popcornavonden die terug van weg geweest zijn deze zomer in onze feesttent van Radio Minerva beginnen op donderdag 2 juli. Donderdag inderdaad, niet meer op woensdag. Op donderdag 2 juli om 8 uur. En om 7 uur gaat de tent open. Hè? En dan krijg je ook deze muziek te horen van Johnny Maestro. Deze Mr. Happiness.
1: De zomer in je bloed. De muziek van Radio Minerva doet je goed.

Ik heb Jean Bosco Safari hier naast mij staan. Luister, die ziet zo bruin als een neger. Onze Jan van Dam. Je gaat het niet voor mogelijk. Ja, ja, straks tussen 10 en 12 is hij er natuurlijk met zijn nostalgische klanken. En wij maken een afspraak. Aanstaande zondag alweer, hè? Tussen 8 en 10. Een fijn weekend. Tot zondag. Salut allemaal.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofvijter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb wel al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
5: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
6: In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo-toeleverancier Plasman en dat is een eerste goed teken. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
6: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen. Want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok. Zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
11: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren, zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
12: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
12: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
13: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
14: Merci, Immobiep.
15: Aha, aha, aha. Minerva.
16: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek troef is.

Dat was Danny Malando met Dansen met Mier in den Morgen. Vocaal opgenomen in de jaren 60 door Gerard Wendland. Het was een van zijn grootste hits in die periode. Goedemorgen allemaal. Ik vind het fijn dat u er ook weer bij bent daar aan de overkant. Hè? Want ik blijf bij u tot 12 uur met hopelijk heel veel zonnige muziek. Hier bij uw zonnige zender Radio Minerva. Ik ga ook nog mijn collega, onze Danny, bedanken. Ik ben blij dat hij terug is, want hij had ook weer hele goede muziek voor u in petto tussen 8 en 10 hier bij Minerva. Goed, we zijn toe aan onze eerste vocale plaat. En dat is er eentje van iemand, dat kun je u tegen zeggen. Hè? Het is een van de topartiesten in de lichte muziekwereld. En dat is de King Elvis Presley. Hij komt hier binnen met Fools Rush In.

Ja, dat was hem dus, hè. Onze vriend Elvis Presley met Fool's Rush in. En hier is El Martino en die kijkt terug naar het verleden. Misschien met iets prettig of misschien wel iets minder prettig. Wie zal het zeggen? That old feeling.

Ja, men zegt wel eens uit het oog, uit het hart, maar dat gold blijkbaar toch niet voor El Martino, want ik kan zijn oude vlam maar niet vergeten. That old feeling is still in my heart. En misschien heeft hij het over deze madame, maar dat is Caterina Valente. Die komt er nu aan met Cuckoo, Cuckoo.

Dat was het koor en orkest van Billy Vaughan met Ramblin' Rose. Ik heb die plaat voor de eerste keer gehoord en dat was in de jaren 60. En het was toen een hele grote hit van Nat King Cole, deze Ramblin' Rose. En wat dacht je van een danske? Zeker, we maken plaats voor een danske voor jonge mensen, hè? Want dat staat hier als titel: The Teenage Dance. Hier is Clint Miller.

De Teenage Dance. Wel, ik ging vroeger liever met mijn lief naar de cinema, want dansen is nooit mijn ding geweest. Vroeger niet en nu ook niet. De Teenage Dance van Clint Miller.

Ja, het zal je maar overkomen, want je bent verliefd op iemand, maar helaas, die behoort tot iemand anders. Dat was Frankie Lane, een echte pechvogel destijds. The one I love belongs to somebody else.

0: Dat was Billy Walker met Meta Morris. En nu, hier komen de boodschappen.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een volkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 volkpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je naam? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
5: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
5: Vrongs is dat manneke.
6: Bingo!
7: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
7: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
8: Goedemorgen, dit is Radio Minerva met Jan van Dam.

Dat was het orkest van Hugo Strasser met Ich tanze mit dir in den Himmel hinein. En dit is een ouwertje van eigen bodem. We gaan naar het jaar 1959 met Bobby Jan Schoepen. En die speelde destijds heel graag met vuur. Bij het kampvuur. MUZIEK

It's Hollywood Alright, dat was Connie Francis. En ik heb er nog wat dames bij gesleurd in dit programma. Want hier zijn de Lala Sisters met Tell Him No.

Ja, de heren moeten niet altijd een goesting krijgen. Dat mag ook wel eens tegenzitten in het leven. Dat deden deze dames, de Lana Sisters, met Tell Him No. En hier is Bing Crosby met Mona Lisa. MUZIEK

I went in with a smile and I went out with tears. Ja, beste mensen, dat is echt dom, toch? Hè? Daar word je niet goed van, hè, van zo'n situatie. Dat was Georgia Gibbs met het nummertje While You Dance. Hey.

Ja, hij is altijd bereid om terug te keren. Anytime, dat was Jimmy Dean. En de volgende plaat is er ook weer zo eentje die door menig artiest is opgenomen destijds. En wie het ook deed was Des O'Connor. I've got you under my skin.

Dat was de Duitse versie van die bekende song Mexicali Rose. Deze keer door Fred Bertelman. En onze laatste vocale plaat in het eerste gedeelte, dat wordt nog muziek van, even kijken, van Ray Willis. Die komt er nog bij met What Do You Do?

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, van het Antwerpen.
3: De politie van Brugge is massaal aanwezig rond het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Volgens onze informatie is een gedetineerde daar ontsnapt toen hij opgenomen werd. Hij zou aan een mes geraakt zijn en daarmee door de gangen gelopen hebben. De politie doorzoekt nu de omgeving van het ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De man werd begeleid door twee cipiers. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk hij precies is. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen blijven doorwerken als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta. Je hoort onderzoekster Clara Dolander.
4: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk, het gevoel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
3: Vooral vrouwen en jongeren kunnen hun werk moeilijk laten liggen als ze ziek zijn. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
10: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
9: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
10: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
9: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
10: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
9: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
11: Aha. Minerva.
12: Nostalgische klanken. Jan van Dam neemt je terug in de tijd waar nostalgie en romantiek.

Ook een veelzijdige melodie waar er heel veel versies van gemaakt zijn destijds. Maar de meest bekende is deze nog steeds van The Righteous Brothers. Maar u kan luisteren naar een versie van Roy Clark.

0: downtown.
1: Dat was een bekend geluid uit 1965, want het was toen in die periode een hit van Petula Clark, deze Downtown. Maar ik heb een iets wat latere versie van voor u gevonden, deze van Jane McDonald. En wie ook bekend was in de jaren 60, is deze man, die mogen we zeker niet opzij zetten. Want hier is Paul Anka, I'd Like to Know.

Dat was Michael Gruber en die National Symphonic Orchestra met Singing in the Rain. Ja, ik ben er alvast geen voorstander van. Ten eerste, ik kan niet zingen en ik zou het zeker niet doen in de regen. Singing in the Rain. Een mens kan in zijn leven wel iets verkeerd doen. Dat kan allemaal. We zijn allemaal maar gewoon mensen en we kunnen fouten maken. Maar als je dan zegt, het spijt mij, dan komt het meestal wel goed. En dat deed ook Robert Goulet destijds. My love, forgive me.

0: I won't stay in a world without love. Ja, ik kan die dame alvast geen ongelijk geven. Hè. Wie wil er nu leven in een liefdesloze wereld? Niemand, hè? Trouwens, het was een hele bekende plaat uit 1964 van Peter en Gordon. A World Without Love, maar u kon luisteren naar Kili Smit.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de Bingo Middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Nostalgische klanken, waar nostalgie en romantiek.

Dat was het orkest van Robert Stolt met España. En nu gaan we even naar onze noorderburen. Want hier is Willy Alberti. Men heeft een ode gebracht destijds aan ene madame. En die heet nog steeds Irene.

Als je iemand graag ziet en ze is ook nog mooi daarbovenop, dan is het moeilijk om daar aan te weerstaan als man. Hè. En daar heeft Nat King Cole destijds ook problemen mee gehad. Magnificent Obsession. En we hadden ook nog Peter Alexander. Die was van de partij met zijn polka, met zijn Herzschmerz polka. En wie krijgen we nu? Even kijken. Ja, hier is Patsy Cline met de Love Sick Blues.

Dat was Skeeter Davis en we kennen die dame zeker nog van haar grote hit uit 1961, The End of the World. Maar ze heeft ook die plaat opgenomen. En de titel is, of luidt, Silver Treats and Golden Needles. En wat dacht u van een Franstalig melodietje? Wel, ik heb daar even Charles Aznavour voor u bijgehaald met Aime-moi.

Hou van mij, en wat. Dat zullen wel zeker meer mannen gezegd hebben destijds. Hè? Dat was Charles Aznavour. Wie dan erbij kan is Patti Page met Stand By Your Man.

Dat was Wim Scholte met de Nederlandse versie van Violetta. Zo, mijn tijd is opgebruikt. Ik ga er vandoor en ik geef alles over aan collega Mark Maxi, die het gaat doen de volgende 2 uren. Hè. Dus blijf alvast maar afgestemd op uw zonnige zender. Nog een fijne dag en ik ben er graag terug voor u morgen tussen 10 en 12. Salukjes!

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, maar een dikke teester leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
0: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
9: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
8: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
10: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
8: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
11: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemming, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
8: En dierenpark Peridaiza is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
12: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè?
13: De Robert? Wie is dat?
12: En wel, je weet wel, Robert de Expert van in de vestingstrot.
13: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
12: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè? En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
13: Zwaasdingen?
12: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar Commune, dat bracht dus de max op, hè?
13: Geef je nummer dan nog eens, gaat? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
12: Robert de Expert. 03 226 93 93.
13: Welk bedrag had hij nog gedacht?
12: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
14: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
14: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
15: Wie is dat? Ook een kinesist?
14: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalke in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
18: Aha, Minerva.
19: Een smaakvolle combinatie. Plage Buffet met Marc Maxi.

Give Me Hope. Ja. Giovanna. Dat is een nummer van Eddie Grant. Het is 9:09. Een hele goede middag allemaal. Dankjewel Jan van Dam. Alweer voor 2 uur prachtige muziek hier bij Radio Minerva. Tijd voor Plaatsbuffet van 12 tot 2 op vrijdagmiddag.

0: Ja hoor, de Jeff Alexander Singers en Happy Talk Honey Band. En Des O'Connor, was lang geleden dat we die nog een keertje draaiden met het mooie All My Love.
1: Hey ho!

0: Voorlopig hangen er geen 30 graden meer in de lucht, hè, voor Down on the Beach met de Drifters. Een beetje uit de wind en het zonnetje erbij, dan hoeft het natuurlijk geen 30 graden te zijn. En Julie London, ja, rustige muziek voor tijdens de lunch op vrijdagmiddag met Amor, Amor.
1: De markt draait de Vlaams platje.

Ja hoor, Lua Cha Cha Cha, gebracht door Annette en Joe Harris. Hadden we ook nog met Wacht Nog Heel Even.

0: Mariana van Peter, Alexander en Richie Poveri met Mama Maria bracht de tijd op 12:30.
1: Geen zomer zonder top 1000 en geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio.
4: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
5: Oh ja? Of vol au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
4: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
5: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, mijn tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
4: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
5: Verongs is dat manneke.
6: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
7: Bingo.
6: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
7: Bingo!
8: Kopje koffie? Gezellig, met Mark Maxi.

0: Ze hebben behoorlijk wat hits op hun palmares staan. Hè. Deze Bonnie M. We draaiden The Rivers of Babylon. Een van de allergrootste. En daarvoor hadden we het nummer Happy Together. Dat we vooral kennen, denk ik dan toch, van de Turtles. Maar deze keer was het in een uitvoering van Mel Torme.
1: Radio Minerva. Radio Minerva. Jouw station. Jouw muziek. Jouw muziek.

Dar zengin Beethoven, zengin Stone, zenu kim plotjes van Tom Jones op mijn mansarde. De regen trommelt op mijn rood en koor de winsels op de vloot op mijn mansarde. Ik heb geen radio of tv, kleis geen gazette of illustrij op mijn mansarde. Ik veeg die informatie aan de kant, want ik vind sport.

Mijn Mansarde, Wannes van de Velde. En we zongen met z'n allen samen met Michel Mathieu. Ensemble. Dit is meteen de laatste vocale voor de tijd zijn het nieuws van 1 uur. Jack Jersey voor jullie nog. The Blue Brown Lady. Brown-Eyed Lady, zo is het, ja.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door, hoe ik.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
7: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, hij is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
6: Busbedrijf Ros Beyaert komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Ros Beyaert ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
8: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrijpen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
6: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
11: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
12: Hey, dag Kim. Zeg,
11: verrozen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik er eigenlijk aan?
12: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
11: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
12: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
11: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
12: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
13: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
0: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
0: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: Geniet van de sfeer en meer. Dit is Plage Buffet. Marc Maxi is uw gastheer.

Welkom in de tweede deel van het Plaagebuffet op vrijdagmiddag. Er werd mij ooit eens gevraagd om deze plaat te draaien. Dat kan toch wel op Radio Minerva. Ik dacht van ja, het moet wel kunnen. Deze van de Stranglers en Golden Brown.

En ondertussen trekken de wolken hier samen. Het wordt zo grijs, donker. Ik denk dat we een soort van verfrissing gaan krijgen. Zo dadelijk hier op Linkeroever. De Bee Gees rijden we met Spicks en Spack. En Danny Jordan, die zat daarvoor met zijn Princess.

van Jimmy Rosselli. En daarvoor Jingo Jangle. Instrumentale muziek van Bert Kemper. Ik dacht even dat de kerstman voor de deur stond.

Kenny Lynch and You Make Love So Well. En de Nederlandstalige versie van Kom Mee Prima. Een liedje dat in zoveel talen en door zoveel artiesten is gebracht. Wij draaiden die van Johnny Ramo.

0: Radio Minerva, de oldies, de crooners, de evergreens. Radio Minerva, de meest beluisterde lokale radio van Vlaanderen.
1: Come sta, signorina? Va bene?

0: Peter Kraus was dat met Va Bene en René en Renato, Save Your Love. Volgende week is er geen plaagebuffet. De week daarop misschien ook niet. Dat hangt een beetje van het weer af. We trekken er nog eens op uit volgende week. Dus dan bent u daarvan op de hoogte. Morgen vroeg zijn we er nog wel met Goeiemorgen Antwerpen om 8:00. Onze volgende artiest die kondigt zichzelf aan. Dat is gemakkelijk. Dan voel ik mij ook een beetje overbodig. Maar we gaan eerst over naar de mededelingen.
1: Geen zomer zonder top 1000. En geen top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier monofolkpak he. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 folkpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
4: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
3: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
3: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
7: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
8: Goedemiddag, Mark Maxi.

20 minuten voor 2 uur geworden. Peter Kent. It's a real good feeling. Dat is er eentje tegen het maagzuur. Hè? Je kan een beetje in beweging komen en dat kan nooit geen kwaad. Net Cornella hadden we daarvoor met Oh Mona.

Je kon luisteren naar Big Fat Louis en Martha, Richard Kleiderman met Ballade pour Adeline en Roy Orbison, I'll Never Get Over You.

0: geven.
1: Ja, het is nog een beetje afwachten, koffiedik kijken, maar het zou nog kunnen, hè? De zomer van je leven, Luc Steno. En Adam Veit zat daar nog voor met Face to Face. En Face to Face moeten wij hier nu afscheid nemen. Ik ben er graag terug morgen vroeg voor Goedemorgen Antwerpen vanaf 8 uur te beluisteren hier bij Radio Minerva. Ik heb er voor jullie nog eentje klaarstaan. Geniet nog van Edith Piaf.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
2: Oh, man, het dikke teeste leeg.
3: Al chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
2: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
4: Ik zou toch liever een jeans dragen.
1: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
5: Allemaal zo romantisch.
1: Tot binnenkort in het EWT.
6: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggehout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ans Schoeps.
10: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitant. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
9: De man reed voor Tros Beijaard een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Net vandaag is een andere chauffeur van datzelfde busbedrijverij ongeschikt verklaard door de politierechtbank van Dendermonde. De man reed rond met een vervallen rijbewijs, zonder gordel. In het verleden werd hij al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. In deze zaak gaat Ros Beijaard wel vrij uit. In Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Volgens de minister heeft de rechterlijke man gefaald, omdat er al eerder klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag, onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de kris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
13: Ja,
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
12: 0485 54 87 85.
14: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
14: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
15: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
14: Wat zei het hem? 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op op 0-2-26-93-93. 0-3-2-26-93-93.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Sla de siesta maar over. Het is tijd voor Tutti Frutti met Ronnie Meijs op Radio Minerva.

zal er altijd zijn. Word ik al maar terug de man. Een kogel in de loop, het geweer tussen mijn tanden. Morgen.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Brussel is het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie al tussenkomen en er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren komen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Gisteren liep het protest daar nog zwaar uit de hand. En in Namen blijven daardoor zelfs verschillende scholen dicht. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Anschoeps.
3: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitant. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
2: De man reed voor Tros Beiaert een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft Club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij Club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam Stankovic voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En hij keert nu terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci ImmoBiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Tutti Frutti in de kan. Komt in die muziek. Samenstelling Ronnie Meijs op vrijdag tussen 2 en 4.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katsjoek wakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog een keer.
5: Kom tot 21 juni in het EWT-theater meefeesten op de 4 huwelijken van bruidsmeisjes.
6: Oh, man, het is al te leeg.
7: Als chance dat die van mij aan de juiste kant zit.
6: Waarom hebben ze nog nooit een bruidsbroek uitgevonden?
8: Ik zou toch liever een jeans dragen.
5: Tickets via ewt.be voor de feel-good comedy van het jaar.
9: Allemaal zo romantisch.
5: Tot binnenkort in het EWT.
10: Let's go, bitches!
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
11: Radio Minerva.
0: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
11: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
12: Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hier aan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Haalders.
13: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
12: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het hier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
14: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
15: Hey, dag Kim. Zeg, verhozen er een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
14: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
15: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
14: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
15: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci je, Kim.
14: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
16: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilbouken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Uilbouken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
6: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
17: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
6: En wat kost deze schatting?
17: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03 226 93 93. Edem?
6: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Uilbouken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
18: Aha, aha, aha, Minerva.
19: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag, eindelijk start het weekend.

Een hele goede middag jullie daar aan de andere kant van de radio. Het is 4:07 op vrijdag en dan weten jullie dat het weer tijd is voor de hut met Karl Wijkmans in de keuken van je favoriete radio. De eerste vrijdag van de maand en we hebben natuurlijk ook muziek bij. We begonnen al meteen heel goed met Count Basie en zijn orkest en de stem van Tony Bennett. Chicago. Ben er nooit geweest? Ik zal er nooit geraken, want mijn bankrekening laat dat niet toe. Maar het idee alleen al om daar eens een keertje in fantasie te kunnen zijn, was genoeg om deze plaats vandaag te programmeren. Welkom!

Hij is goed gemutst vandaag, moet ik eerlijk toegeven. En dan moeten we eigenlijk zeggen, kok goed gemutst. Ja, kok goed gemutst. Ja, ik weet het, het slaat helemaal op niks, maar ik moet wel iets vertellen in dit radioprogramma. Apropos, je kon luisteren van de Shorts en Could It Be. En voordat onze kuil op u wordt losgelaten, hebben we de gouden stem van Shirley Bassey klaargelegd. I only have eyes for you.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Soms doen we eens iets anders en vandaag beginnen we een keer met een soepje. Ja, waarom niet, hè? Een waterkerssoep. Chic, hè? Wat doen we ervoor? We pakken een pot. Dat is gemakkelijk als je soep wilt maken, toch? Voilà. En we fruiten één ui in stukken gesneden. Je moet die niet te klaar snijden, want straks gaan we dat toch mixen. En je doet dat in een beetje olijfolie en je stuift die wat aan. Dan pak je twee pruiwitten. Je snijdt die ook in grove stukken. Allee, joh, in grove stukken, je weet wat ik bedoel, hè. Je moet er geen kerkwerk van maken, maar het mag wel wat gesneden zijn. En daar doe je een patatje bij, type bindje. Dat is goed voor zelfs de binding. En je snijdt er ook in stukken en je kapt dat erbij. En dan bevochtig je dat met 1,5 liter kippenbouillon. Dat mag van een blokje zijn, dat mag ook vers zijn. En dat laat je 15 minuten minstens spruttelen. En dan pak je twee bosjes waterkers. Dat is niet van die tuinkers, dat is niet van die heel fijn bladjes, dat zijn van die groffer bladeren, hè? Waterkers. En van die twee bussels houden ze wat bladjes apart om straks in de soep te doen als versiering. En die andere, die was te goed, want er kan al eens een keer was aan te hangen als het geen watercultuur is. En je snijdt die dus ook zo'n beetje en je kapt dat ook gewoon bij de soep. En dan duren er nog 2 deciliter room bij. Mag een beetje feest zijn ook, hè. Ja. En dan mix je dat allemaal glad. Zo glad dat je kunt. Doe er nog een minuutje bij, dat goed fijn is. En dan breng je dat nog eens een keer op smok met peper en zout, mocht het nodig zijn. Want die blokjes hebben ook al wat zout, hè? Ja. En dan komt het, hè. Na pakken we 200 gram gerookte paling. Vind je dat te duur, dan pak je makreel of forel en je snijdt dat in blokjes. En dan doe je die soep in borden of in kommetjes. En dan doe je er die blokjes vis bij. En natuurlijk van boven erop. Laat er nog zo een paar van die bladjes van die waterkers draven. En wel is dat niet schoon. Zo'n half bleek groen soepje met zo van die verse groen bladjes in. En lekker visje erin. Ja. Ik zou zeggen, probeer het eens. Probeer het eens, want het is lekker. En een visje, oh ja, die zijn er altijd op komst, hè. Ah, smakelijk eten en tot de volgende, hè.
0: We zijn nog niet aan de nieuwe patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
1: Nou, straks komt de zeutigheid.

0: Jesus en ziet.
1: Terwijl dat ze bij ons thuis gewoon zegden van ja, het is de facteur die langskomt, had de nieuwe snaar het over de postbode. Het mooie Nederlandstalige woord voor de man die de post in de brievenbus kwam duwen. Ja, tegenwoordig met e-mail en consorten hebben we die mannen natuurlijk veel minder nodig. Of het moet zijn dat de deurwaarder wil langskomen, dan zijn ze ineens weer van tel. Maar goed, terug naar de muziek met Le Quatre Tickets du Swing en Place du Tetre.

Het is hoogste tijd om eens een muziekje te draaien dat prima bij het weekend paste toen ik nog jong was. Ja, een beetje swing, een beetje disco, een beetje soul en gewoon doen wat je wil. Pintjes pakken zonder gepakt te worden door de politie, want we gingen toch met de tram terug naar huis. Marvin Gaye en Tammy Terrell en...

Michael Bublé, een man die prima past in de Kuhne Club op zaterdagavond tussen 6 en 8 bij Rudy van Brussel. I Wanna Be Around. En als we het hebben over helden en over onze lievelingen, wel dan mag bij mij Mutt ook niet ontbreken. Mutt, dat waren mijn idolen in de jaren 70 en ik liep er nu en dan wel eens gekleed zoals Les Grey rond. Met een bril, met een kostuumpje en vooral heel veel show. Under the Moon of Love.

0: Sommige kwaadtongen die zeggen wel eens tegen mij, jij doet de prehistorie na. Ik zou begot niet weten wat ik bij Guy de Pre moet gaan kiezen en gaan zoeken. Dat is gewoon een monument in Radioland, dus daar blijf je af. Maar nu en dan mogen we wel eens een keertje terugblikken naar één jaar. Niet dat we gaan vertellen dat aan de wereld is vergaan. Nee, gewoon drie platen na elkaar uit één jaartal. Vandaag zijn dat Chuck Berry, Fats Domino en Katharina Valentijn.
1: Vandaag.

0: dinsdag, woensdag, donderdag en dan is het 4 uur in de namiddag. Eindelijk vrijdag. Eindelijk start het weekend.
1: Woke up this morning, feeling low, where my loved one used to live.

De Strangers hadden het ooit wel eens heel onsportief over Zat-André, maar eigenlijk zongen ze over Jat-André. En dat werd dan weer gezongen door bijvoorbeeld Dalida. Maar ook bij ons waren er zangeressen die zich daaraan waagden. En die het nog goed deden ook, want neem nu deze versie van Norma Hendy. Prima toch?

Prima muziek zal nooit vergaan en al wordt ze gezongen door een ezel met twee flaporen, het zal altijd leuk klinken. En als het niet leuk klinkt, is het altijd plezant om een keertje te zien, die ezel met die flaporen. Norma Hendy in volle uitstraling in Jatondré. En dan zijn er van die dingen die niet te herstellen zijn met Cold Two, laat staan met Prit. Patsy Cline, I Fall to Pieces.

zijn van die platen die gemaakt worden om bij te huilen. Die inspelen op het goedkope sentiment en de gevoelens van de mensen. Want neem nu een gezinnetje dat uit elkaar valt. Mama en papa uit elkaar en de kinderen, ja, die weten even niet hoe het in elkaar zit. En dan maak je als Herman van Keten daar dankbaar gebruik van. Papi loopt toch niet zo snel.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
4: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
3: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Haalters.
5: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
3: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezwommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
6: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
3: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begin deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
7: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Welkom. Dit is de hut van Van Put.
13: Een dessert is onderweg, hè. Leg de lepeltje maar al klaar, hè.

Eén ding moet je aangeven van onze Karl Wijkmans. Het is een vriendelijke mens, want hij heeft al gezegd dat ik mijn lepelje kan gereed leggen voor het nagerecht. Zoetigheid dus binnen enkele momenten tussen de muziekjes door. We begonnen met een soulplaatje, de OJ's en Blackstabbers. En Sandy Nelson, wel, die vliegt erin als een waanzinnige. Bebop, baby.

Of dat de plaat waanzinnig was, dat laat ik in het midden. Het klonk in ieder geval heel swingend en heel leuk in deze juni maand. En we blijven een beetje bij hetzelfde met de Everly Brothers en Bird Dog. Laat die hond maar blaffen, wij gaan daarna lekker koken met Karl Wijkmans in de keuken van Radio Minerva. Kookt u mee of gaat u gewoon alles opschrijven? Dat kan natuurlijk ook.

0: Smakelijk eten met Karel Wijkmans.
1: Voor degene die zit te wachten op het zoete, dan wil ik vandaag gaan we een keer iets maken waar je overmorgen ook nog plezier aan hebt. Nee, want we gaan kattentongen maken met chocolade. En wel degelijk is dat een receptje voor 30 stuks. Daar kunnen ze aan deur eten, hè. Aha. Dus wat gaan we er eerst voor doen? Just ja, om zijn oven opzetten op 180 graden en hem goed laten verwarmen, hè. Ah ja. En dan pakken we een bakplaat en we leggen er een bakmatje op of bakpapier. Ja, want anders gaat dat plakken strak, hè. En dan beginnen we dan. Geroerd 180 gram zachte boter met 100 gram poeiersuiker, een koffielepel vanille-extract of een zakje, INA en 100 gram bloem erin. Tot een glad en klonterloos beslag. Amai, dat is een plezant woord, hè. Iets zonder klonters. Enfin, je doet dat in een spuitzak. Maar je moet dat wel goed mengen natuurlijk. Hè. Dat is heel belangrijk, dat dat allemaal goed gemengd is en geen klontertjes zijn, want anders hebben ze van die rare brokken noemen. Je doet dat dus in een spuitzak en met een rond, teutje in. Als je nou zo'n rond spuitstukje hebt, dan snijd je gewoon met een scheer een schoen klein openingetje in die spuitzak. Neem aan dat je ze van die plastieke dingen pakt. En dan spuit de balkjes van ongeveer 7 cm tot 8 cm lengte. Allemaal schoen neffen in, maar laat genoeg pluts open, want dat gaat nog wat door wat lopen. Hè. Je kent zo'n kattentongetjes, dat loopt zo wat door wat ze. Ja, voilà. Allee. Dus als die er allemaal op liggen, dan is zo'n oven warm. En dan kun je die koekjes bakken in ongeveer 8 à 12 minuutjes. Je ziet dat wel dat dat goudbrouwen is dat klaar. Dan kun je die laten afkoelen op een rooster en dan wordt dat lekker krokant. Ondertussen, je zit dan toch te wachten, kun je 150 gram chocolade, gelijk of dat je wilt, zachtjes laten smelten. Alleen maar smelten, hè, want chocolade boven de 40 graden, dat komt niet goed. Hè. Ook bij Marie of anders op een heel klein vuurtje. En als die gesmolten is, dan kun je die zo aan de ene kant even met die koekjes in die chocolade doppen en terug op een rooster leggen. Dan kan dat schoonlijk opdrogen en dan gaat straks een lekker, heel lekker koekje zelf gemaakt voor bij de koffie of de thee. Wat denk je? Proberen weer? Denk het wel. Als je het nog eens wilt nalezen, daar is op smakelijketen2.jimdofree.com of natuurlijk kun je dat ook zoeken op Radio Minerva en dan scroll dan op beneden tot bij Smakelijk Eten en daar vind je alles terug. Allee, tot de volgende, hè. Bye.
0: We zijn nog niet aan de nieuw patatten. Alhoewel, met Karel Wijkmans in de buurt, weet je nooit.
1: Zeg Lou, ik kon niet halen om te drinken. Wil jij ook een fris colaatje?

Ballade van Bompa van de Strangers. En ik moet eerlijk toegeven, ik ben sinds een maand ook een klein beetje terug Bompa geworden. Ja, niet van kleinkinderen, maar wel van een hele nest puppies die ze hier hebben binnengesmeten. Ik heb me opgegeven vrijwillig om 10 puppies groot te brengen totdat ze kunnen geplaatst worden. Handenvol maakt toch zo leuk. Zoveel liefde in huis. A world without love? Nee, dat zou ik niet willen.

Zonder liefde zou ik niet willen leven, maar ook niet zonder Carl Wijkmans in mijn keuken hier bij Radio Minerval. Volgende week vrijdag is hij er zeker terug en komt hij kokkerellen speciaal voor jullie. En wij hier in de studio, in het verre Spanje, wij gaan terug naar de klassiekers van je favoriete radio. The Platters and Trees. I

Ray Anthony en his orchestra en When I Fall in Love. We zijn ondertussen inderdaad juni, de zomer die komt er met rassenscheden aan. En waarom zouden wij dan niet een beetje zwoele muziek draaien in de hut van Put op vrijdag? Een beetje zomerse muziek door Ray Barretto gebracht in het overbekende Summertime.

0: Het laatste item van vandaag is een driepak van de Rat Pack. We hebben dan natuurlijk klaar liggen Dean Martin, Sammy Davis en Frank Sinatra. Drie artiesten om je duimen, je vingers en weet ik veel af te likken. Veel genot met een driepak van de Rat Pack op deze vrijdag 5 juni 2026.
1: Een driepak van de Rat Pack. Sleepy time.

Inmorgen is er weer een driepak van de Red Pack tussen 5 en 6 in de Hut op zaterdag met Dean, Sammy en Frank. En wie ontbreekt er meestal niet in een hut? Wel, dat is de King of Rock'n'Roll. Elvis Presley met name. En ditmaal zocht en vond ik een plaat uit 1960 van de King of Rock'n'Roll. Presley dus met The Mansion Over the Hilltop.

Als we het dan hebben over rock'n'roll, kunnen we natuurlijk nog anderen op u loslaten in deze hut. Ook al is de tijd bijna om ze los te laten. Ricky Nelson, ook een rock'n'roller, die zit in de bovenste schuif in de grote archieven. De bovenste schuif, helemaal aan de rechtse kant, daarboven in dat kleine hokje. Mighty good.

En met Rocco Granata zijn we met een halve Belg in Italië geraakt. Of moeten we zeggen in Spanje, want daar wordt dit programma opgenomen. Rocco met La Bella. En Rocco is een stukje Vlaams erfgoed. En als we het hebben over erfgoed, dan mogen ook de meisjes, oftewel de dames, niet ontbreken. Anne Christie en Ik leef voor jou.

0: En nu moet ik de deugnieten van de vrijdagavond aankondigen, want ik ga mijn schub afkuisen. Oftewel, alle plaatjes bij elkaar pakken en lekker nog in het zonnetje zitten hier naast de studio. Morgen is er weer een hut tussen 4 en 6 en boordevol muziek uit de grote archieven. Onze grote finale vandaag kan ook een kleine zijn, dat laat ik in het midden. Starten we alvast met Linda Scott en Never in a Million Years. Tot morgen en nog veel plezier met Radio Minerva.
1: De hut van Punt op vrijdag. Eindelijk.

0: Wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
7: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
6: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
8: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
6: Aanleiding is het drama in Buggerhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt, met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
9: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
10: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
9: De Bip for Life? Wat is dat?
10: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrenten. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
9: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
10: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
11: Wel, en de goesting in wat goede muziek van vroeger? Komt dan op zaterdag 20 juni naar Wommelstok. Een gezellig mini-festivalletje in Wommelgem. Op de parking vooraan bij Zien en Horen Frits van den Bos. Op de Herentassenbaan 639 in Wommelgem staat een echt VW-busje van 50 jaar oud. Vol stickers van de schoonste zanggroepen uit de jaren 60 en 70. En ja, achteraan aan de winkel live muziek van JP Connection. Met de grootste hits van toen. Wommelstok, zaterdag 20 juni van 2 tot 5 middags.
12: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maand nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
12: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
14: Robert, de expert. 0 draaien, 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
16: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
17: Ja,
16: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
17: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
16: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
17: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
16: 0485 54 87 85.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci, Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Met Mark Gerard, wherever you are.

De magische stem van Ella Fitzgerald. I concentrate on you. En ik zal verder concentreren, mij verder concentreren op de muziek met een plaat die niet genoeg kan gedraaid worden. Une belle histoire. Michel Fugain, Le Big Bazaar.

Anneke Christie met een woord van liefde, destijds ook nog het themalied van de film Louisa, door regisseur, Antwerpse regisseur Paul Collet, spijtig genoeg recent overleden. Dat was toen met Willeke van Amelrooy, waar wij allemaal uiteraard zeer zot van waren. What a Wonderful World, Sam Cooke.

Etta James, lekker rauw zoals altijd, Stormy Weather. En dan ja, de Drifters met een liedje dat uit My Fair Lady komt. Dat kan, On the Streets Where You Live.

Fly Me to the Moon, dat bestaat in alle maten en gewichten en hier dus in de maat van Julie London. Glen Campbell dan, Rhinestone Cowboy.

The Carpenters met Only Yesterday. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Net zo min als ik genoeg kan krijgen van zonnige en vreugdevolle dagen. Always on my mind, Elvis. Altijd natuurlijk.

0: Mirjam Makeba, Pata Pata. En ik hou het zwoel en cool vandaag. Ook al is dit eerste deel nu bijna voorbij. U blijft nog bij mij voor het tweede deel, na tijd zijn reclame, et cetera, et cetera. The Girl from Ipanema nog, in de versie van Stan Getz en Gilberto.
1: Olha que coisa mais linda,

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je meer informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen. Het kwam door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
3: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
2: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om een Roemeense man van 36. Eerder werd ook al een Roemeen van 25 aangehouden. Het incident gebeurde zo'n maand geleden. Het slachtoffer werd toen met een steekwonde teruggevonden. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt. In het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mensik. Het is al de tweede keer dat Zverev de finale van Roland Garros haalt. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van het Italiaanse duel tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Rode duivel Leandro Trossard stapt met vertrouwen naar het WK voetbal. Hij verloor vorig weekend nog de Champions League finale met zijn club Arsenal, maar kon wel de titel in de Engelse competitie winnen. Trossard hoopt met zijn ervaring de Rode Duivels naar succes te helpen.
4: Ik denk dat iedereen gewoon klaar is. Ook op training, je ziet gewoon dat jongens klaar zijn om 2K aan te vatten. Ik ben ook al wat ouder, dus ik heb ook al wat meer ervaring dan veel jonge spelers. Dus ik probeer dat ook mee te brengen naar de nationale ploeg natuurlijk.
2: Morgen oefenen de Duivels nog tegen Tunesië. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pegolo werd 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
5: Met Mark Gerard, wherever you are.

En welkom terug, liefste duifjes, bij u, Mark Serraar. En een tweede deel van de Afternoon Delight. We gaan het niet te snel laten voorbijgaan. Hold back the night, the Tramps.

Alicia Bridges, I Love the Nightlife. En wie kan daar slechtgezind van worden? Ik weet het niet. Het is in elk geval allemaal voor u. À toi, Joe Dassin.

Peter Maffay, doe. Ja, met zo'n twee slows achter elkaar. Dan ligt u de heigen in de coulissen, denk ik. Als ik dat mag zeggen. Ik weet niet. Baby, I know. Drew Bits.

Olivia Newton-John uit de film Grease, die wij allemaal minstens één keer gezien hebben. Hopelessly devoted to you. En dan nog eens een tweede keer de Drifters, waarom niet? Jeugdsentiment, jeugdsentiment. Kissing in the background.

De 3 degrees met When Will I See You Again? Ja, vandaag laat ik alle regels voor wat het is. Ik draai gewoon waar ik zin in heb. Het beste dat we kennen. Sad Sweet Dreamer, Sweet Sensation.

Gladys Knight nog met Alar Pipsen. Midnight Train to Georgia. Ja, het is altijd hetzelfde hier. Net als ik op dreef begin te komen, dan gaan we bijna naar het einde van de uitzending toe. Denk het toch, die OJ's. Now that we found love.

The OJ's, Now That We Found Love. Ja, zit het erop. Veel plezier met mijn collega Willem Sebbes. En daarna, zoals u weet, ben ik er terug van 10 tot 12 met de Platenbazaar. Dit was Mark Scheraar. Ik hoop dat u ervan heeft genoten. En remember, I can't smile without you. Barry Manilow.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. De politie zette ook het waterkanon in. Journalist Rob van Herk is ter plaatse.
3: Eigenlijk al sinds 1 uur vanmiddag is er in heel Brussel of hier in het centrum toch een kat-en-muisspel aan de gang. Proberen jongeren de politie uit te dagen, probeert de politie hen tegen te houden. Ik had nogthans de indruk dat de politie wel voorbereid was vandaag. Er waren heel veel oproepen op sociale media om vandaag keet te schoppen in Brussel.
2: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakte een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
4: Radio Minerva, op vrijdagavond. Het is van datte.
5: Lente, zomer, herfst of winter. Met Willem en Radio Minerva schijnt voor u altijd de zon.

0: Wanneer ze u lief afpakken, moet je in actie gaan schieten. Dat was zo'n beetje de boodschap van de 3 Degrees op deze vrijdag, de 1e van de juni maand. Hip hip hoera, het is zomer, vrienden.
1: Vrijdagavond, net 8 uur geweest en u luistert naar Radio Minerva. Het is Van Datte, een muzikale strooptocht door het land van de Evergreens. Hand in hand met informatie en ongewone weetjes. Het is Van Datte, uw ontspannend begin van een stressloos weekend.
0: Je kan dat nu wel zeggen, het is zomer, dat is officieel ook zo. Die begint dan zo rond de 1 juni. En ik moet zeggen dat we al een flink voorzomertje hebben gehad. Herinner u vorige week nog, toen het bloedheet was? Nu gelukkig zijn de temperaturen wat geminderd en is er al wat regen op ons afgekomen. We kunnen dat af en toe gebruiken. Wat we ook kunnen gebruiken is een radioprogramma vrijdagavond na het Feel Good blok van Mark Afternoon Delight. Tijd voor onze Het is Van Datte. Daarin straks de club en in die club deze week het echte DNA van Radio Minerva. De enige plaat die er decennia lang toe doet. Je zit goed bij ons hier op 98FM of via de streaming. Dat kan ook en zelfs DAB+, als je binnen het juiste zendbereik woont. Wees welkom, het is Minerva dat je luistert.

We hebben het al van de daken geschreeuwd vanavond. Het is zomer, 1 juni, je weet hoe we zijn. We lopen op de feiten en de zomer een beetje vooruit. Mensen die vakantieplannen hebben, meer zelfs zij die al op reis geweest zijn of zo dadelijk gaan vertrekken. Het kan allemaal natuurlijk. De muziek, die krijg je van ons. Steek gewoon die pocket radio of die transistor mee in je valies of op je smartphone. Kan je natuurlijk digitaal ook in het buitenland luisteren. Straks ook veel meer over die top 1000 en hoe je kan stemmen. En bijvoorbeeld volgende plaat zou daar absoluut niet in misstaan. Wendy van Wanten, Schaars Geklede Meisjes en een programma dat eigenlijk weinig inhoud had. Maar iedereen keek dan toch de Pin-Up Club. MUZIEK

gaat het met het wegennet hier in Vlaanderen? Ach, dat valt soms wel eens dik tegen, hè. Bij de minste warme temperaturen gaan onze wegen openbarsten. Dan denk ik toch, ja, waar zijn de mannen met het trueeltje? Je weet maar nooit. Bobby Day en King's Highway. Zo dadelijk, de Club van Zestigers met daarin het absolute Minerva DNA. De plaat die hier ook in onze top 1000 een paar keer op nummer 1 heeft gestaan. Dan heeft hij al wel een clue waar we naartoe willen, zeker.

0: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
1: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
2: Sinds 1982, dit is Radio Minerva.

0: Zestigers, iets van exact 60 jaar geleden. Opgespoord door Willem van Walen.
1: Het moest er ooit eens van komen dat de grootste hit en het grootste DNA van deze zender in onze club terecht kwam. Heb ik het over Sinatra? Ik dacht het wel. Het legendarische Strangers in the Night. Want exact 60 jaar geleden stond het op een studioalbum van Frank Sinatra. Samen met hits zoals Summer Wind, My Baby Just Care For Me en On a Clear Day. Strangers in the Night werd later ook gebruikt voor de film A Man Could Get Killed. De muziek was van Bert Kempfert en die invloed trokken de producers ook door in de studio samen met Sinatra. Het is een nummer dat ieder jaar weer terugkomt en voor eeuwig in 3 dagen in onze playlisten zal terechtkomen. Sinatra, Strangers in the Night en onze club van 60ers. Het is duidelijk de juiste match.
0: Van exact 60 jaar geleden, opgespoord door Willem van Waal.

Heb je aan een berg twee kanten? Natuurlijk, daar waar de zon staat en daar waar de schaduwkant is, aan de andere kant dus. De Osborne Brothers, Sunny Side of the Mountain. Een genre in de countrymuziek die ze al snel de bluegrass muziek gaan noemen zijn. En Frank Sinatra uiteraard in de Club van Zestigers. Trouwens, die gaat door tot eind september en dan gaan we een kleine pauze houden. Want in het najaar gaan we weer een aantal andere dingen steken. Op vrijdagavond in deze Tis van Datte. Dit programma wordt ook tijdens mijn vakantie vakkundig ingeblikt, zodat we nooit droog komen te staan. Ja toch? Van droog staan gesproken. Op een Antwerps terras kom je nooit droog te staan.

Drie keer kiezes Natalie Cole. Ze haalde de mosterd bij haar papa, uiteraard. En zo net ook Ed Kooiman, een vriend aan huis, mogen wij wel zeggen. Tijd om er wat pittige rock uit de jaren 80 in te steken. Dit is de Steve Miller Band.

En met deze Jimmy Buffett kunnen we dit eerste deel afsluiten. Meer is er aan de andere kant van het gesproken dagblad, het nieuws van 9 uur. Blijf bij ons, blijf bij Minerva.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Journalist Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
3: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
2: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
4: Mannekes, zitten jullie er klaar voor?

Omdat je er kan vanuit gaan dat de zon niet de hele zomer lang zal schijnen. Enfin, dat hopen wij toch niet. Af en toe wat frissigheid kunnen we gebruiken. Deze Karen Souza om deel 2 te beginnen. Ain't No Sunshine. Ik vind dit een ronduit prachtige versie. We doen het allemaal voor u hier bij Radio Minerva. Ons vrijwillig inzetten om genoeg radioprogramma's te kunnen maken. Om u dagelijks van de nodige zonneschijn in uw leven te voorzien. Voor u dus en u alleen. Enfin, alleen met een paar tienduizenden. U begrijpt dat wel.

zomerplaten. Ze zitten er meer dan een keer in. Van nu tot zeg maar halfweg september nog. Laat ons hopen dat de zomer mild voor ons is. Je hoorde achterin volgens Helen Shapiro met een leugentje om bestwil en Dee Clark. En zo net ook Susanna uit Nederland, Zomerliefde. Kunnen we genoeg krijgen van zomerplaten? Ik weet het niet goed. We zullen zo dadelijk nog maar eens iets vertellen over onze Radio Minerva Top 1000 die eraan komt. Na deze van Eddie Cochran, K-Star en zo dadelijk ook Paul Severs.

Wijlen Paul Severs moeten we helaas ook alweer zeggen. Hey Suzy, dit keer in het Frans, want Paul woonde net over de taalgrens en was zowel bij ons als bij onze Waalse vrienden erg populair. Helaas heeft een dom ongeluk er anders over beslist. De top 1000, je komt zo dadelijk te weten hoe je kan stemmen. En ik vertel je ook nog iets over de dansavonden van Radio Minerva, hier in onze feesttent.

0: Geen zomer zonder Top 1000. En geen Top 1000 zonder jouw stem. Stem je favoriete artiest of je lievelingsnummer in de Radio Minerva Top 1000. Ga naar onze website, meld je aan en stem. Of bel naar onze studio om je favoriete top 3 door te geven. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar je kan maar één keer voor hetzelfde nummer stemmen. De Radio Minerva Top 1000. De zomer kan niet zonder.
1: Probeert men nu ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik.

0: Voilà, over de top 1000 weet u nu ondertussen alles. Nog even meegeven dat de dansavonden van Radio Minerva, die de voorbije jaren steeds op woensdagavond waren in de maanden juli en augustus, die gaan dit jaar op donderdagavond door. Dus als je wil komen dansen met de top-dj's van Radio Minerva, en dan ken ik er zo eentje, meneer Van Tichelen, dan kan je dat voortaan op donderdagavond. Meer informatie zal er binnenkort volgen. Kijk maar eens even goed rond dat er niet te veel volk in uw geburen staat, want we gaan flink swingen met deze Little Anthony en zijn Imperials.
1: Willem van Walen!
2: Hey mannen, wat is met die toe?

0: Tijd, Willem en Radio Minerva schrijven voor u altijd de zon.
1: Soms denk ik nog terug aan een tijd die ik nooit vergeet. Ik was in Spanje, het was ontzettend heet. De taal die sprak ik niet, het ging me veel te snel. Maar het Spaans.

moest ik naar huis met het vliegmachine. Conchita met haar snor, die wil ik nooit meer zien. Ach, ik voel me rot, niet goed in mijn vel. Hoog tijd dat ik iets bestel.

Onlangs zag ik tijdens de nieuwe reportage van Tom Waas in Oekraïne ook weer een flitsend fragment met daarin zijn muziek van Dos Cervezas. Toen dacht ik bij mezelf, ach ja, vergeten en vergeven, een tweede kans, u kent het wel. Dus haalden wij hem ook nog wel eens boven. Kijk, in de zomer moet dat kunnen. Zo dadelijk neem ik u mee voor een Grieks uitstapje, maar eerst maken we plaats voor een wat duister figuur, Mac the Knife.

Ik weet niet waar uw vakantie naartoe waait, maar we wilden u misschien wat inspiratie geven als u nog niks geboekt hebt. Last minute naar Griekenland, waarom niet? Er zijn vrienden van mij die, wanneer ze op reis gaan naar hun eigendom op een groot zonnig eiland, slechts enkel als bagage een rugzakje meenemen. En zeg niet dat dat een hedendaagse trend is. George Baker wist het al in 1969.

0: Einde van deze vrijdagse aflevering. Het is van datte op de eerste vrijdag van de juni maand. Graag zijn we er weer aanstaande dinsdag voor Goedemorgen Antwerpen. Of op woensdag. En anders volgende week vrijdag toch. Blijf bij ons. Bij Minerva dus.
1: Radio Minerva. Het is van datte.
2: Senioren willen hem horen.
1: Op vrijdagavond.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
2: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
4: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een kids ID.
2: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
5: Dit is de Platenbazaar met Marc Gerard.

Goedenavond, liefste duifjes. Welkom bij Mark Gerard en de Platenbazaar. Een stem voor gelijkgezinden. Nat King Cole, If I Had You. I could show the world.

Billie Holiday on Verve Records 1957. Our Love is Here to Stay. En ik hou van die stemmen die wat hebben van een, ja, vergeef me, een kaasrasp of staalwol, maar dan verbonden met zijde en gedrenkt in honing. These Foolish Things.

Aretha Franklin met Try Matisse. Ja, onderschat nooit de mogelijkheden van een zacht klinkende nacht. Het volgende, ja, voor als u het niet direct zou herkennen, het is natuurlijk een Franse coverversie. Ik zeg natuurlijk, maar u heeft het nog niet gehoord, van When I Need You, Leo Sayer. Maar dan, je pardonne, Sylvie Vartan.

0: met het simpele lied en zeggen dat ik jou niet missen kan.
1: Jeff van Uitzel met de radio opzacht tussen Antwerpen en Rotterdam. Er straks heeft u al Billie Holiday gehoord. Een van haar bekendste nummers is, een van haar mooiste ook, is God Bless the Child. Maar deze van Lou Rawls, die mag er ook wezen.

Esterke Philips, met een stem die tegelijk oud en jong en breekbaar en stabiel klinkt. Het is met niks te vergelijken. Elk woord weegt ze op het randje van hoop en verlies. Daytripper, Sergio Mendes.

Rita Coolidge, We're All Alone, hier in de Platenbazaar. Warme, warme violen en een stem die duidelijk geen haast heeft om afscheid te nemen. Ooit geschreven door Bas Kijks trouwens, dit nummer. Sweet Painted Lady, Elton John. I'm back home.

Betty Swan, altijd soul, met een groot hart. Het is trouwens geen vraag, make me yours. Het is meer een bevel. Norwegian Wood, The Beatles.

Simon en Garfunkel, The Only Living Boy in New York. Het is alsof ze tegen elkaar zingend fluisteren. Einde van dit eerste deel. Ik geef u nog Bobby Bland en dan hoort u mij zelfs terug in het tweede deel. Loving on Borrowed Time.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte vandaag uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
3: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in de muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
2: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden, hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En op het WK 3 tegen 3 basket is onze nationale mannenploeg uitgeschakeld. De Belgian Lions verloren met 21-13 tegen Oostenrijk in hun barragematch voor de kwartfinales. De Lions raakten ook al erg moeizaam voorbij de poelenfase, nadat ze maar 1 van hun 4 matchen gewonnen hadden. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
4: En welkom terug, liefste duifjes, bij Mark Scheraar voor het tweede deel van uw platenbazaar voor alle eenzame en niet zo eenzame zielen. De Bee Gees, Massachusetts.

De Beach Boys met een iets minder bekend nummer, althans voor mij was het minder bekend, Disney Girls uit 1975. Minder bekend misschien, maar eens u het gehoord heeft, dan wilt u het nog wel eens terughoren. Anyhow, I'm your handyman, James Taylor.

Bonnie van den Bos met weerzien, omdat we elkaar uiteraard niet gaan weerzien, maar zeker weer gaan horen. Daarstraks heb ik een cover gedraaid van Leo Seer, ik bedoel in het eerste deel, dus hij mag nu zelf aan bod. Magdalena.

The Carpenters met We've Only Just Begun. En gewoon omdat ik weet dat ik u daarmee gelukkig maak. Ik kan uw gedachten lezen. If you could read my mind, Gordon Lightfoot.

At 17, Janis Ian, een van die liedjes die magisch zijn omdat ze zo goed blijven, hoeveel keer u ze ook heeft gehoord. Sunlight, The Young Bloods.

Tom Jones met If, ja, wat als. Zo begint eigenlijk elk goed, althans, verzonnen verhaal. How do you keep the music playing? De grootmeester zelver, Frank Sinatra.

Sarah Vaughan met Mr. Lucky. Dat gaat althans vandaag zeker over mij. Nog snel Jim Croce, operator.

En na Jim Croce ga ik mijn tussenkomst hier stilletjes afsluiten wat de platenbazaar betreft. Niet na uw eerste fantastisch weekend te hebben gewenst, zoete dromen en uiteraard de Big Kiss. Als laatste nummer, ja, het treft Don't Want to Say Goodbye, The Raspberries uit 1972. Zonder meer prachtig. Tot binnenkort.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De zomer-bob-campagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4.700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tiene, korpschef politiezone Aarschot.
3: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Er volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
2: Er zijn ook nieuwe bobsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK-voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.